Whakaroa i te iarere, iwa Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.

Puri dua. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa 4.